voor die dik, best koppen. Ze wil wiepen in de bosjes, echt vossen. Konjo, ze zegt maar atje tabo dan mi donjo. Weet jij bij de darbo, man dabo sonjo. Voel je waistline, ze wil zitten op mijn vis, noem het FaceTime.